0: FM. Dat is het als mijn.
1: Ah, boss, the door, you know, you're not going to be able to do it.